0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6... die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Play that shit, fool.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Defected in the house.

sense. Can you feel it?

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. Een belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house. Glow FM.
3: My definition of house music is what comes from the soul.
4: Not everyone understands house music.
5: Bring it on.
6: This is for all the DJs that unite.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlak bij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo werd het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
6: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
7: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
8: Waar moet ik dan naartoe?
7: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
8: Hoe maak ik een afspraak?
7: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
8: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
7: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
3: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
6: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
7: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
8: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 8 uur.
10: Michel Koenen met het NOS Journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden... tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
6: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsdijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.

FM. I took the long road across the ocean.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt

0: goed.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
6: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 9 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. Vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
10: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

FM.

0: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
4: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
6: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 10 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. Vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. Dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
11: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
12: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je
3: kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel@slagerijreinders.nl.
11: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Verse Holtveen.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
13: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
14: Waar moet ik dan naartoe?
13: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
14: Hoe maak ik een afspraak?
13: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
13: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: 'Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 11 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. En ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodos Bank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2:00 vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met twee handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm en aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
9: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.

Report. Even though we both know we're liars and we started.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinter nieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 12 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen en niemand raakte gewond. De politie kreeg om 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
10: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
11: Tom van der Zanden.
12: Ja, strak door de zondagmiddag heen zonder Tom, maar wel met Rob. En de hits van Eindhoven. Zometeen hoor je Bakermat, maar nu eerst Roxy Dekker.
13: En ik ben de grappenmaker van de Bingo Club. Laatst riep ik bingo en ik had helemaal geen bingo. Nou, iedereen mag in een deuk.

zomerse klanken op je radio met Bakermat en vandaag. Ja, goedemiddag. Welkom in je zondagmiddag. Ja, lekker. We zijn weer los. Klein beetje krokant aan deze kant. Misschien ook wel bij jou. Ik weet niet wat je gisteravond hebt gedaan. Laat dat vooral heel eventjes weten via de Glow FM app. Vinden we leuk. En ja, ik zat net heel even te checken. Want net in het nieuws hadden ze het over een Zeppelin. En de vraag was eigenlijk een beetje van... Oké, wanneer is het dan voor het laatst een Zeppelin gevlogen? Ja, echt een klassieke Zeppelin... Met die passagiers vervoerde, ja, dat is echt in 1937 geweest. En ik heb heel even gekeken van wat de route dan nu precies is van de Zeppelin die boven Nederland vliegt. Want die is aan het vliegen op dit moment. Hij vliegt van Essen naar Arnhem. Van Arnhem naar Kootwijk. En van Kootwijk naar Utrecht. En exact diezelfde route gaat hij terugvliegen. En dan vanuit daar, ja, best wel interessant eigenlijk. Want dan gaat hij metingen uitvoeren. Ja. Wat wil je ervan weten? Dus ja, laat het even weten. Hey, wat ben je aan het doen? Laat het even weten in de Glow FM app. Ik heb heel veel goede muziek meegenomen. Waaronder de nieuwe van Afrojack. Nieuwe plaat van Kygo. En ook deze. Wat een beuker is dit, zeg. Jennifer Lopez, Save Me Tonight, hier op Glow FM.

somebody else. Wist je dat Keigo al vanaf zijn zesde levensjaar pianoles kreeg? En hij zegt zelf eigenlijk meer pianist voelt dan dat hij DJ voelt. Dat hij zijn eigen DJ voelt. Hey, goedemiddag, welkom bij Glow FM. Ik ben Ron en ik heb allemaal hits meegenomen voor je. Ja, lekker. Hey, ik zie dat het hier in de stad super druk al is. Dus mensen zijn volgens mij mega hard aan het shoppen. En ik ben ook wel benieuwd, ben je gisteren op Lakedance geweest? Of heb je misschien iets anders gedaan? Ja, ben ik heel erg benieuwd naar. Hoe was het? Stuur even een appje in de Glow FM app en dan wellicht heb ik jou straks aan de telefoon. En dan gaan we eventjes bellen met elkaar. Want dat is toch leuk? Wat ook leuk is, is deze plaat van Beyoncé. Texas Hold'em. Ik zou zeggen, ja, cowboyhoed op en dansen maar hoor.

muziek van Remmen. En dat is dan ook gelijk de spotlight. Hey, goedemiddag, Ron hier met de hits van Eindhoven. En ik heb een klein weerberichtje voor je klaarstaan. Want het blijft vandaag bewolkt en droog in Eindhoven. En vanmiddag stijgt de temperatuur tot een graadje of 31... en is de wind zwak, windkracht 2 ongeveer. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer een graad of 18. Dus dat betekent niet de wollen deken erop, maar wel de dunnere deken, want anders is het misschien wel heel koud in je slaapkamertje. Dat wil je niet hebben, toch? Gaan we gelijk even op de weg kijken wat daar precies allemaal te doen is. Want ik zag wel wat voorbij komen. Als je op de A59 rijdt, ‘s-Hertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Let heel even op, want de afslag Waalwijk bij knooppunt Hooipolder is daar dicht. Dus dat, daar kan je niet langs meer van omrijden. Dat dus eigenlijk. Ja, we gaan iets heel vets doen hier bij Klo, maar ik vertel je er zo meer over.

Troye Sivan en Rushy bij Glow FM. Zo, we krijgen wat appjes binnen. Ik had ze net gevraagd om te vertellen wat je gisteravond hebt gedaan. En ik kreeg een appje binnen van Anne en die zegt... ik ben gisteren op Lake Dance geweest en het was echt geniaal. Ik krijg ook een appje binnen van heel even spieken van Ronald... en die zegt, hey Ron, lekker bezig. Ik ben onderweg met de kids naar Park Hilaria. Oh ja, dat is het laatste dagje vandaag, geloof ik, hè? Dus, nou, veel plezier. En ik vind de kermis vind ik dan toch altijd wel wat, net even wat toffer als het 's avonds is, weet je wel. Ja, dat is leuk. Hey, en ik krijg nog een appje binnen van, heel even spieken, van Merel. En Merel zegt, ja, ik lig lekker uit te brakken, want ik ben gisteren op stap geweest in Eindhoven. Lekker op straat zijn. Waar ben je dan geweest? Ben je in de Costa geweest of ben je ergens anders geweest? Ja, ja, ja, laat het vooral even weten. Hey, ja, goede muziek meegenomen. Dua Lipa onder andere. De Bausa komt er zo meteen aan. En ook deze. Ik vind hem toch echt vet, hoor. Populair van Aida.

Hausa en Magnetic hier bij Glow FM. En het grappige van deze plaat is sowieso dat ze dit riffje zijn begonnen. En dat het eigenlijk een soort van... Ja, ze zijn groot geworden in het land Noorwegen. Ja, daar hebben ze die plaat gewoon gereleased. En eigenlijk binnen no time heeft het Europa overweldigd. En hebben ze nu een dikke hit te pakken. Dus dat doen ze wel goed, die gasten van de Bausa. Hey, even wat anders. We gaan iets heel, heel diks hier doen bij Glow FM. En ik vertelde je er net al een klein beetje over. Ik ben benieuwd wat je 22 augustus in de agenda hebt staan. Check even je agenda. Ja, heb je het gezien? Niet zoveel, denk ik, hè? Nou ja, wat we gaan doen, we gaan aanstaande week, dus maandag tot vrijdag, gaan we kaarten weggeven voor het Paperclip Festival, wat op 22 augustus is op het E3-strand in Eersel. Wil je daar nou bij zijn? Dan moet je maar even één dingetje doen. En dat is heel even de Glow FM-app downloaden. En als je die dan hebt, dan stuur je even een berichtje met je naam en heel groot Paperclip erbij. En ik kan je zeggen, er komen echt knijterveel berichtjes al binnen hier bij Glow FM. Dus wil je erbij zijn zaterdag 22 augustus bij het Paperclip Festival op het E3-stand in Eersel? Ja, luister dan vooral naar Glow FM en stuur ons even een appje. Want dat is wel echt het allerbelangrijkste. Dus dan ben je er wellicht wel bij. Dat wordt toch leuk, denk ik. Hey, wat ook vet is deze plaat. Jack Jones, Whistle. Beetje fluiten, toch? Op Glow FM.

DJ Fresh en Rita Ora met Hot Right Now hier bij Glow FM. En soms heb je van die platen, dan ben je op vakantie en dan denk je bij je eigen, oh ja, dat is zo'n plaat. Nou ja, dan kom je terug in Nederland en dan denk je bij je eigen, oh ja, hoe ging die plaat ook alweer? En dan hoor je die plaat op de radio en dan denk je bij je eigen, dan ben je heel even terug in dat moment, toch? Dat is ook met geur. En dat is ook voor mij met deze plaat. Eric Preach en Piano op Glow FM.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
2: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman. Zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 1:00.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbux mee naar school, die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. Daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. De zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
8: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
9: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
10: Waar moet ik dan naartoe?
9: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
10: Hoe maak ik een afspraak?
9: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
10: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
9: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
6: scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
11: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brusselaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
12: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
13: Van der Zanden.
14: Ja, zonder Tom, maar wel met Ron. En we gaan dwars door de zondagmiddag heen. Met nu eerst Bruno Mars. On My Soul.

Shanna Sparrow en Material Lover bij Glow FM. Hey, goedemiddag. Welkom bij je zondagmiddag hier op Glow. En we hebben iets nieuws hier bij Glow FM. En ik ga je daar dadelijk meer over vertellen. En ik ga je ook meer vertellen over, over de make-up tas van Linda de Mol. De make-up tas van Linda de Mol. Ja, daar ga ik je dadelijk iets meer over vertellen. blijf vooral even luisteren. En laat vooral even weten wat je aan het doen bent via de Glow FM app. Ik kreeg al wat appjes binnen. En er zijn ook al heel veel mensen aan het appen met de Glow FM app. Want die mensen willen allemaal naar een Paperclip Festival. Wil je daar nou dadelijk het fijne van weten? Ja, ik zou zeggen, blijf dan vooral luisteren. Want dan zal ik je even uitleggen wat we precies hier bij Glow FM gaan doen. Dit is ook een vette plaat. Lucas en Steve, I Could Be The Wrong. Een nieuwe plaat van ze. Heel vet.

hier bij Klo FM. En echt een hele vette plaat, want hij komt ook sowieso hier uit de buurt, hè? Ja, hij komt uit Waalre en hij heeft al meerdere dikke platen te pakken. En we draaien ze hier allemaal op Klo, want we vinden het echt vet wat hij doet. Dus ja. Hé, wat ook vet is, ik zou je er zo meteen meer over vertellen, maar ja, dat is nu aangekomen. We gaan kaarten weggeven voor het Paperclip Festival. Het enige wat je even moet doen is even appen met de studio. Download heel even de Klo FM app. Kan op Android en Apple. En dan kan je ons gewoon een bericht sturen. Zet daar heel groot je naam in. En heel groot Paperclip dat je daarheen wil, want dat is belangrijk. En wie weet, ja, gaan we je bellen in de avondshow aankomende week. Avondshow is elke maandag tot en met vrijdag van 7 tot 9. En we gaan elke dag 2 setjes kaarten weggeven. Dus ja, be prepared, zou ik zeggen. En ja, als je erbij wil zijn, moet je dus even deze stappen volgen. Hey, ik ga je zo meteen meer vertellen over het weer en verkeer na deze plaat van Topic en Becky G. Beetje Spaanse invloeden. Sorry Papi, hier op Klo FM.

Rio en After the Love hier bij Glow FM. En ik heb een Glow FM weerbericht voor je klaarstaan. Want het blijft vandaag bewolkt, maar droog in Eindhoven. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot een graadje of 31 en is de wind zwak, windkracht 2 ongeveer. En vannacht helder, is het helder, koel en is het een graad of 18. Dus dat is wel lekker. We gaan gelijk even op de weg kijken wat daar precies allemaal te doen is. Want als je op de A2 rijdt van Den Bosch naar Utrecht, dan is de afrit Veghel dicht. En als je op de A59 rijdt, is afslag Waalwijk, knooppunt Hooipolder ook dicht. Dus dan moet je heel eventjes omrijden. Ja, nou ja, goed. Kan je langer naar Glow FM luisteren, hè? Dat zeggen we dan maar. En langer luisteren kan met deze plaat, Another.

Haven en I Run hier bij Glow FM. En soms heb je van die platen, dan denk je bij je eigen, hey, ik hoor daar iets geks in. Of ze zeggen iets, zoiets als tyfus. Ja, moet je luisteren.

Nou ja, goed. Ja, soms hoor je gekke dingen in platen. En dat, ja, kan altijd wel grappig zijn. Maar sommige dingen zijn ook een beetje verdraaid in verschillende talen, toch? Dus ja, dat zijn dingen die er dan gebeuren, ja. Hey, welkom bij Glow FM. En welkom bij je zondagmiddag. Lig je nog brak op bed of ben je andere dingen aan het doen? Ik ben wel heel erg benieuwd. En waar ik ook heel erg benieuwd naar ben, is hoe jij het hebt gevonden bij Lake Dance. Was het leuk? Of heb je nog vette artiesten gezien? Of heb je misschien wel je vriendin leren kennen? Of een toekomstige vrouw? Ja, je weet het nooit, hè? Als je dat hebt leren kennen, ja, dan hoort deze plaat er eigenlijk wel bij, hoor. Dit is Alesso. En als je dan je toekomstige vriendin hebt leren kennen, heb je in de ogen gekeken. En zo in deze plaat. In Your Eyes. Op Glow FM natuurlijk.

Ja, de DJ die altijd met een muizenmasker op het podium staat. DJ Marshmallow en Kelsey hier bij Glow FM. Hey, goedemiddag, welkom bij Glow. En ja, we zitten er nog steeds lekker. Dus nog een uurtje zo meteen en dan worden we afgelost. Ik zou je nog iets vertellen over de tas van Linda de Mol. Over de make-up tas. Want ja, Linda heeft een eigen boekje. En dat heeft een onderwerp en dat gaat over make-up. Nou ja, je kent het wel, TikTok staat er vol mee. En ja, dus ze dachten bij de Linda, hey, laten we daar gewoon een artikel over schrijven. Nou, de eerste vraag die ze eigenlijk aan Linda stelde was: wat gebruik je? Nou ja, van eyeliners tot aan andere spulletjes. Ja, ik heb er niet zoveel verstand van, hoor je wel. Maar wat ik vooral heel erg interessant vond is dat zij zoveel make-up gebruikt dat ze er een klein appartement had van kunnen kopen. Zo. Nou, dan heb je het wel goed voor elkaar, moet ik zeggen. Dan heb je wel echt heel veel make-up, hoor. Ja, bizar is dat. Heb jij nog speciale dingen of echt hele dure dingen op je lijstje staan als voor make-up? Nou ja, we kunnen niks voor je doen, maar ik ben wel benieuwd wat dat dan is. Pak even de Glow FM app erbij. En stuur ons vooral heel eventjes een berichtje. Wat voor jou nou echt niet kan ontbreken in jouw make-up tas. Want dat willen we weten natuurlijk. Hey, onderweg voor je, Ida Engberg zometeen. Post Malone ook onderweg. Maar ook deze van Calvin Harris, Satisfy, samen met Jazzy.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
0: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 2 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtpuks mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
7: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
9: Waar moet ik dan naartoe?
7: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
9: Hoe maak ik een afspraak?
7: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
9: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
7: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
10: Tom van der Zanden.
11: Ja, laatste uurtje. Zonder Tom, maar wel met Ron. En wij hebben de beste hits hier voor Eindhoven. En pak een raketje erbij en ga chillen in de tuin.

De zomerse klanken op je radio met Shakira en Die Die. Hey, goedemiddag, welkom bij Klo. Het is lekker weer buiten, dus ik dacht... het is wel een mooi moment om wat zomerse tunes hier op de radio te draaien. Dus vandaar Die Die. En ik heb dadelijk nog iets voor je klaarstaan. Ik denk dat je daar heel erg blij van wordt. Hey, ik vroeg je net, wat is het make-up wat zeker niet in jouw make-up tasje kan... wat je zeker niet kan missen in je make-up tas. Nou ja, ik zat even te kijken en er kwamen wat appjes binnen. Bijvoorbeeld van Ellen en die zegt... ja, de MAC lipstick die is wel echt voor mij niet te missen. En dan specifiek de Velvet Teddy. Ik kreeg ook een appje binnen van, heel even spieken, van Iris. En die zegt, ja, de mascara van Benefit vind ik ook echt wel heel belangrijk in mijn make-up tas. En ik kreeg ook een appje binnen van Denise. En die zegt, de Beverly Hills Dip Bro pomade. Geen idee wat dat is, maar ik kan me iets voorstellen dat het voor je wenkbrauw is. Ja, die moeten we ook zeker niet vergeten, want die is wel erg belangrijk. En ik kreeg een appje binnen van Robert. En die zegt... Yo, ik ga op vakantie naar Curaçao. Dus oké. Ja, dat heeft niks met make-up te maken. Maar wel met hele goede zonnebrand, denk ik. Dus neem lekker factor 50 mee, zodat dat je niet verbrandt. Dat is belangrijk, hè? En voor de rest heb ik voor je klaarstaan... Cameron Whitcomb met die nieuwe plaat van ze, Kingdom of Fear. Douwe Bob komt eraan en ook deze plaat... Het is zo'n plaat met gitaren. Ja, pak je luchtgitaar er maar bij. Dit is After Midnight van Nate Smith op Klo FM.

Bad Bunny en Nuova Sol hier bij Glow FM. En ja, mijn Spaans is niet zo goed, moet ik eerlijk zeggen. Maar misschien die van jou wel. Ja, ik zou zeggen onderweg naar het weer en verkeer... met Cameron Witkamp hier op Kingdom of Fear.

Ella Langley en Choosing Texas hier bij Glow FM. Ja, afgelopen week werd er bekend dat er een country radiostation hier in Nederland komt. Nou ja, laat lekker links liggen en blijf lekker bij Glow FM. Want ik heb ook een Glow FM weerberichtje voor je klaarstaan. Het blijft vandaag behoorlijk maar droog in Eindhoven. Vandaag stijgt de temperatuur tot ongeveer 31 graden. En is de wind zwak, windkracht 2 ongeveer. En vannacht is het helder en koelt het af tot een graadje of 18. Dus dat is top. Gaan we gelijk even wegkijken wat daar precies allemaal te doen is. Want als jij vanuit op de A59 rijdt, zegt Hoogenbosch naar knooppunt Zonzeel, is de afslag Waalwijk is dan dicht. Dus let even goed op daar zo. Hey, ik heb zometeen twee platen voor je klaarstaan van een Amerikaanse grootheid en van een Nederlandse grootheid. Alleen die twee platen lijken enorm veel op elkaar. Ik ga er zo meer over vertellen naar deze platen. Fabio.

0: Baseball van Beyoncé hier bij Glow FM. En deze track doet me altijd een beetje denken aan deze track. Ja, een grootheid uit Amerika en een wat kleinere persoon uit Nederland. Of ja, ook eigenlijk best wel een groot artiest. Roxy Dekker.
1: Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof.
0: Het is bizar, hè? Dit lijkt best wel veel op elkaar, toch?
1: Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor.
0: Ja. Ja, lijkt heel veel op elkaar. Dus dat vind ik echt wel bizar, zeg maar. Ik ga hem zo meteen helemaal voor je draaien, hier op Glow FM. Ik heb eerst nog voor je klaarstaan Justay en Jackstyle en ook Mark Amber. Ook heel vet. En ook de nieuwe plaat van Niels van Zandt met Fabiola. Die hebben een plaatje uitgebracht en dat plaatje heet dan weer Everywhere I Go. Ja, hoor je hier alleen dan weer op Glow FM. Hey, wat ben je aan het doen? De appjes stromen binnen voor het Paperclip Festival, dus er zijn heel veel mensen die daar naartoe willen. Wil jij daar nou ook heen? Stuur ons dan heel even een appje via de Glow FM app. En laat even weten waarom je daarheen wil. En stuur heel even groot je naam in combinatie met Paperclip. Want dan is de kans heel groot dat je daar naartoe gaat. Want dat wil je. Het is 22 augustus op het E3-strand in Eersel. Dus zorg dat je die even blokt in jouw agenda. Dat is belangrijk. En dan ben je er wellicht wel bij, bij dat festival. Nieuwe muziek hier van de Chainsmokers. Roses. Op Glow FM natuurlijk.

Niels van Zandt en Everywhere I Go hier bij Glow FM. Hey, goedemiddag. Brengt ons alweer bijna aan het einde van de show. Want dat is wat het is. Bijna 3 uur alweer. Dus ik heb nog een aantal platen voor je klaarstaan. Zoals Alex Warren heb ik voor je klaarstaan. Neverglow, ook een hele toffe plaat. Maar laten we beginnen met die eerste. Dit is Endor en Pump It Up op

0: Purple Disco Machine en Dopamine. Hij is binnen, jongens. Sven.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Hoe is het?
1: Ja, moe. Heel moe. Ik was vannacht om 5:30 was ik thuis. Dus ik heb echt een kort nachtje gehad.
0: Holy shit. Ja. Dat is niet fijn.
1: Ja. Nee, het was echt. Was wel gaaf. Ik was in Keulen. Reefje gepakt.
0: Oh ja.
1: Met echt heel veel hardhouse muziek en zo.
0: Oh ja.
1: Dus het was echt wel vet om daar te zijn. Maar ja, 4:30 moest ik nog naar huis rijden. Ik heb het overleefd.
0: Ja.
1: Maar ik werd vanochtend wel echt met een baksteen in mijn hoofd wakker. En niet per se vanwege een kater of zo. Want ik heb niks gedronken, want ik moest rijden.
0: Oké.
1: Maar het was gewoon echt de moeheid die even inkikte.
0: Ja, heb je ook een wekkertje wel gezet? Of zet je dan op zo'n moment geen wekker?
1: Ik had een wekker gezet om 12:30 vanmiddag.
0: Oh, hey, dat is voor de werkdagen. Is dat best een prima wekker, toch?
1: Nee, precies, precies. Dat dacht ik. Nee, ik heb hem 12:30 gezet. En ik kwam om 13:30 mijn bed uit.
0: Oh, nou ja.
1: Niet verkeerd. En 2 uur vertrokken.
0: Ja, precies. Niet verkeerd. Dus, niet verkeerd.
1: Dat was op zich wel te doen.
0: Ja, lekker man. Hey, drukke show maar zometeen.
1: Ja, zeker. We gaan naar de top 5 kijken van de Glow 30. Ja. En natuurlijk wat de nummer 1 was van gisteren, mocht je het gemist hebben. Nieuwe trendsklapper voor je en nieuwe Sven's Houseplaat.
0: Oh, nou lekker. Nou, zometeen na de reclame. Ik ben er woensdag weer. Tot dan.
2: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
3: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
8: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 3:00.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen 1/2 uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er twee wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat dichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Klote verkeer dan door de ANWB. Files gezien op de A2. Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Maastricht Centrum Noord en Maastricht Airport. 4 minuten. Dan de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leningheide en knooppunt Batendorp 4. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en knooppunt Ridderkerk. 4 minuten. En flitsers zijn gezien op de A2. Belgische grens richting Eindhoven. Bij de Koning Willem-Alexander-tunnel wordt je gecontroleerd bij 253,9. De A16 Rotterdam richting Breda. Bij Dordrecht 43,5. En bij de Moerdijkbrug wordt je ook nog gecontroleerd bij 46,2. Veilige reis.
12: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
13: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
14: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
7: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
15: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
11: Sven Engelen. Yes, helemaal ready voor de beste Glow FM middagshow. Zometeen voor je Usher en Kissing Strangers. Daar Jennifer Lopez. Dit is Save Me Tonight.

Usher, Kissing Strangers, sorry, bij GloFM. Hey, zometeen ga ik jou eventjes hebben over een dikke vette rave. Want wij geven daar kaarten voor weg. Wat je daarvoor moet doen, hoor je zo meteen. Want jij kan 2 kaarten winnen voor Paperclip Festival. Eerst heb ik zo meteen voor je Kygo en Ella Henderson. Here for you. Nou, Bente, dit is 3-2.

0: Daigo.
1: En here for you.
0: Back Love Emme is erbij deze week. Met tickets voor Paperclip Festival. Nou ja, ben je benieuwd wat Paperclip Festival is? Nou, het is op het E3-strand in Eersel, 22 augustus. En er zit echt een dikke line-up op. Lisa Korver, Million, Mirage, Muddy Moody, Marilyn Morgan, C3... Benny Rodriguez, Daniel June, Bruce Safari, Dave Lambert, Gold Diggins, Martin Beat. Kortom, spreekt een van deze artiesten je aan? Ja, dan moet je eigenlijk er wel bij zijn. Volgende week tijdens de Glow Evening geven we tussen 7 en 9 elke dag 2 kaartjes voor je weg. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is eventjes die Glow FM app downloaden. En gewoon Paperclip spatie je naam naar de Glow FM app sturen. Dus Paperclip spatie je naam naar de Glow FM app. En dan komt het helemaal goed. Dan plaats jij je om kans te maken op die 2 kaarten. Kun je nu alvast doen. En als je teruggebeld wordt tijdens de Glow Evening, ja, dan ben je gewoon binnen, hè?
2: Dan ben je gewoon binnen.
0: Nou, om je een klein beetje op te warmen voor Paperclip Festival heb ik Tobias.

0: Nou, je mag je handjes om elkaar klappen voor het mooie weer wat we vandaag hebben, of niet dan?
1: Ja, er komt weer een nieuwe hittegolf aan, heb ik gehoord. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en dan blijft de hoogheid over. Vannacht komt het af tot 18 graden. Morgenochtend begint de dag zonnig en is de temperatuur ongeveer 32 graden. En dat loopt op naar zo'n 27. En ja, zoals ik al zei, nieuwe hittegolf onderweg. Volgende week donderdag 33 en volgende week vrijdag 35 graden. Ja, het is echt zweten geblazen de laatste tijd in Eindhoven. Ik weet echt niet waar het aan ligt. Ja, ik weet wel wat het aan ligt, maar ik zeg het niet. Klaar, ben verkeer dan. Files gezien op de A2 Maastricht Centrum Noord richting Maastricht Airport. 3 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Knooppunt Ridderkerk. 3 minuten. Flitsers zijn er niet gezien, dus je kan voorzichtig gas geven. Yes, en zo meteen duiken we eventjes in de Klo 30.

0: Need you.
1: De Glow 30.
2: Ja, die was er gisteren weer. Nieuwe editie, tweede editie van ooit. Zaterdag 8 augustus. En daarin kwam er een nieuwe top 5 voorbij. Nou ja, wat is het, de Glow 30? Het zijn eigenlijk de 30 beste hits gebaseerd op streamingdiensten. En natuurlijk een klein beetje jouw mening. En daar komt elke week een nieuwe nummer 1 uit. En om eventjes naar die nummer 1 te gaan kijken, moeten we toch maar eens eerst gaan kijken naar die top 5. Ja, wie stond er op nummer 5 bijvoorbeeld? Maar dan was van Alesso. Vier staat op Jonas Blue and My Life, Edge of Desire. Another in 54 Ultra, Talk to You. De meest gedraaide zomerhit van Nederland, de Bauza Magnetic. Ja, en wie staat er dan op die nummer 1? Nou, ik kan je alvast één ding vertellen.

0: Swift.
1: I knew it, I knew you. Ja, dit komt net binnen in het nieuws. Pornoactrice Bonnie Blue, die is boos op Spaanse premier Sanchez. Ja, en het is echt om een hele rare reden. Maar het is gewoon puur omdat hij 60.000 mannen naar binnen heeft gelaten. Ja, leuk grapje. Club nu Flemming en Zoe Taran, dit is alles opgevallen.

echt zoveel lekkere hardhouse, bounce, groove tracks voorbij. En een van die tracks, dat is deze van Wolters. Ja. Ik was het zelf ook wel een beetje. Dance Freak zei het, je hoort hem nu op Glow Fan.

0: De partymodus die staat hier in elk geval aan. Met Walters en Dance Freaks. Nou, hopelijk heb je die rave track in elk geval in je hoofd zitten. Zometeen gaan we naar Sven's Houseplaat. Na de reclame en het nieuws.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: 4DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 4 uur.
9: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Klant en verkeer dan door de ANWB. 1 file gezien op de A16. Belgische grens richting Breda tussen de Belgische grens en knooppunt Galder. 5 minuutjes. Verder geen flitsers gezien, dus gas geven.
1: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
10: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
10: Inspiratie aan jouw voordeur.
12: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
13: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
14: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
15: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
0: Ben Engelen. Yes, de oogjes zijn klein, de hits zijn vol. Bruno Mars komt er maar in met All My Soul. Dat was veel te kort dit. Ik had te langer moeten maken.

harten van meerdere studenten. Gelukkig allemaal wel boven de 18, hè. Roxy Dekker, superstar, hoorde je bij Glow FM. Elke week neem ik je mee in de wereld van de house. En die wereld die is een stuk groter dan je denkt. Sterker nog, die wereld die is zo onwijs groot dat je zoveel verschillende muziekstijlen daaruit weer kan halen. Die plaat waar ik je in meeneem, die noem ik Sven's Houseplaat. En deze week heb ik een echt enorme classic voor je. Ik heb even gekeken uit welk jaar dat deze track komt. En hij is echt onwijs oud. Dan moet ik hem wel eventjes erbij pakken, hoor. Want het is echt, het is zo ontiegelijk oud. Ik kan het je zeggen. Het is uit 1997. Ja, veel van jullie waren nog niet eens geboren. Ik eigenlijk ook niet. Ik kom uit 1999. Maar dit is zo onwijs lekker. Dizzy Q, dit is Delirious.

0: Griffin, Blunt en Ines en World Away. Een nieuwe track die afgelopen vrijdag is uitgekomen. En ik hoop eerlijk gezegd dat het een hitje wordt. Maar ik vind hem ook heel erg lijken op iets. Namelijk deze van Fred Again en Maria. Mocht je de gelijkenis nog niet helemaal horen, ik zal eens eventjes die van Ines erbij pakken. Volgens mij snap je de gelijkenis nu wel, hè? Je hoort het dus bij Sven's Houseplaat. Zometeen gaan we eventjes kijken naar jouw weekend. In jouw weekend in één zin. Ook zometeen voor je. Sorry Papi, Topping en Becky G. Eerst eventjes een Glove en Classic. Dit is The Gorgeous Project en Infinity.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: IG en Sorry Papi.
1: Glow FM weekend weerbericht dan. Het blijft vandaag geleidelijk zonniger en droog in Eindhoven. Vannacht koelt het af tot 18 graden en is de wind zwak. Morgenochtend begint de dag zonnig en is de temperatuur ongeveer 32 graden. En dat zal oplopen naar zo'n 27. Kijken we eventjes naar de rest van de week. Dan hebben we een hittegolf dat weer voor ons klaar staat. Aanstaande vrijdag maar liefst 35 graden. Dus wees goed voorbereid. Glow FM verkeer dan voor je. Files gezien op de A2. Knopend Lenenheide, knopend Batendorp. Dat is Eindhoven, Maastricht richting Eindhoven. Daar sta je 4 minuten vast. En dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en knopend Ridderkerk, 4 minuten. Flitsers gezien op de A16, Rotterdam richting Breda. Bij Zevenbergse Hoek wordt je gecontroleerd bij 51,7. Yes, en zometeen voor je Chesto en een business naar Crisscross Amsterdam. Dit is My Oh My.

Clove en Mincesto en The Business. Zometeen voor je Alesso en In Your Eyes. Ook Avicii voor Better Day komt er voor je aan. Na Hugo en Imel Angel. Wat een naam zeg. En Ultranate, Moving to the Sun.

0: her eyes.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Yes, en dat weekend dat vier je ook met jouw weekend in één zin. En het moment dat ik je vraag wat jij gaat doen dit weekend, of wat je gedaan hebt dit weekend, om dat in één zin te beschrijven, doe je eventjes door middel van een appje te sturen via de gratis Glow FM app. Dan krijg ik hem hier voor me binnen. En dan kan heel Eindhoven weten wat je dit weekend gedaan hebt. Nou, alleen maar leuk toch? Alleen maar leuk om te weten wat je gedaan hebt. Dus laat het vooral eventjes aan me weten. Stuur het eventjes door via die gratis Glow FM app. Dan komt het hier allemaal mooi terecht. En dan kan ik hem mooi voor je voorlezen. Ja, mijn weekend in één zin. Om toch maar eventjes de spits af te bijten. Ja, eigenlijk feesten. Ik heb tot 4:30 s'nachts in een donkere technobunker gezeten in Keulen. Ik was om 5:30 was ik thuis, dus ik heb er ook nog eens nuchter gezeten. Nou, dat vind ik heel knap van mezelf. En vervolgens opgestaan, hier gekomen en we zitten hier fris en fruitig. Nou, kind of dan. Mijn ogen vallen bijna dicht. Zometeen voor je Meteor en Hannah May. Wat wil je van mij? Ook de pauze aan Magnetic. Komt er voor je aan. Na Avicii.

Glow FM. Met de zomerhit van dit jaar. Met de Bauza en Magnetic. Hey, ik zat er net eventjes wat terug te kijken. In de Uruguayse league van de voetbal. Een beetje de eredivisie van Uruguay. Daar ligt een stadion heel dicht bij de weg. Dusdanig dicht dat er ook geen hek of wat dan ook staat. Nee, je kan daar gewoon een balletje overheen trappen. Dat is gebeurd. Die bal is op de snelweg geland. En er zijn twee auto's tegen elkaar aangebotst. Ja, ik maak geen grap. En dat filmpje dat gaat op dit moment helemaal viraal. Maar tegelijkertijd, misschien moeten er maar eens maatregelen genomen worden. Veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat die bal niet meer buiten het stadion belandt. Maar ja, het is en blijft Uruguay. Dus ik betwijfel het. Time to wake up.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
6: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
7: Waar moet ik dan naartoe?
6: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
7: Hoe maak ik een afspraak?
6: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
7: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
6: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: 5 uur. En in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 5 uur.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
12: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
13: Waar moet ik dan naartoe?
12: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
14: Hoe maak ik een afspraak?
12: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
14: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
12: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
15: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
16: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
17: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
18: Sven Engelen.
19: Yes, en zometeen kijken we eventjes naar de trendklapper van deze week. En ik kan je zeggen, het is een hele dikke. Nou, last frequencies, dit is Live It Up.

Brown en Benny Benassi en Beautiful People hoor je bij Cloudfam. Hey, ik wil met jou heel eventjes naar gisteravond, oftewel ja, eigenlijk vannacht. Want vannacht had ik mijn programma Transmission, het programma met de beste dance en trance van Eindhoven. En die duurde van 1 tot 2 uur vannacht. Nou, kan ik me voorstellen, je ligt misschien al te pitten, je had misschien wat anders te doen. En je wilt de beste trance track van deze week horen. Nou, daar heb ik een kleine recap voor. Ik noem de trance klapper de allerbeste trance track van deze week. En ik heb er deze week twee. Twee enorm goede trance tracks. De eerste, die is van Richard Durant. Die hoor je zo meteen. Zijn nieuwe track heet Sunrise. En deze van Roman Messer. Hij heet Make It Real. En Cesaro en Pitch hebben daar een enorm lekkere remix van gemaakt. Je hoort hem bij Glow FM.

dit jaar is hij 50 geworden. Richard Durant. Maar brengt nog steeds echt de allerdikste trance tracks uit. Je hoorde hem in de Trance Klapper met Sunrise. Daarvoor hoorde je Roman Messer. En ik jou en Albert remix. Nee, sorry, Xicjaro en Pitch. Oh, wat erg. Ik ben mijn eigen Trance Klappers niet in. Dus Glow FM zometeen voor je. Marshmallow en Bestel, Happier, ook Summer, My Body Isn't Ready. Komt er voor je aan na Another en 54 Ultra. Dit is Talk To You.

Cloud FM met Marshmallow en Best Still en Happier. Cloud FM weekend weerbericht dan. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en blijft droog in Eindhoven. Vannacht koelt het af tot 18 graden. Morgenochtend begint de dag zonnig en is de temperatuur ongeveer 32 graden. Kijken we naar de rest van de week. Woensdag worden 33 graden en vrijdag maar liefst 35. Nou, ik zou zeggen, pak een pak ijsblokjes vrijdag. En hou hem op je hoofd heel de dag, want weer een hittegolf die eraan komt. Cloud FM verkeer dan voor je. File gezien op de A16, de Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Knoopend Ridderkerk. 4 minuten. Dat komt eigenlijk nergens door. Het is gewoon verschrikkelijk druk. Verder geen files, ook geen flitsers, dus je kan lekker gas geven. Yes, en zometeen voor je stereo en stumbling in. Na Teddy Swims, dus Mr. Know-it-all.

0: een sterspeler uit Australië waar we eigenlijk al een hele tijd niks meer van hebben gehoord. En dat vind ik best wel bijzonder. Ik ga eens een keertje kijken wat er met hem aan de hand is eigenlijk. Misschien heeft hij gewoon geen hits gemaakt, kan natuurlijk ook. Het was gewoon een beetje een one-star wonder. Cyril hoorde je dus, Stumbling In. Zometeen voor je, Axwell Ingrosso, na Benjamin Fresco. Dit is daar iemand?
1: Zij zegt nooit...

Grosso en Something New hoorde je bij Glow FM. Hey, hij stond afgelopen weekend op Dance Valley, hè? Calvin Harris is nog steeds live and going. En je hoort hem nu bij Glow FM met Satisfied.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 6 uur.
9: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire basis worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De eerste crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kenahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM. Het ritme van de Brainport.
1: Flow FM.
2: Biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen
1: een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen de opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jolijn Vaassen. Een hele goede avond. Je zondagavond is weer compleet. Ik sluit het weekend vanavond met je af. Nu eerst Mayo Mai van Criss Cross Amsterdam.

0: het weekend. Vier je met Glow FM.
1: Ja, ja, een hele goede avond. Daar zijn we weer. Mocht je net zijn ingetuned, ik ben Jolijn. Mij hoor je de komende twee uur weer door je speakers. En ja, het weekend zit er weer op. En als je mijn stem hoort, weet je eigenlijk al... oh ja, fuck, het is weer zondagavond. Morgen begint de werkweek weer. Of je hebt lekker vakantie, dan zeg ik geniet ervan. En ja, vanavond weer wat random nieuwtjes met je. Onze vaste prikkend cringe momentje komt weer voorbij. En vanaf aankomende week kan je bij ons tickets winnen voor een super dope festival. Hoe dat in elkaar steekt hoor je zo van me. Dit is Turn the Lights Off.

0: Sienna Spyro met Material Lover hoorde je hier op Glow.
1: Win deze week kaarten voor Paperclip Festival.
0: Ja, ja, je hebt het net echt goed gehoord. Je kan bij ons tickets winnen voor het Paperclip Festival. Dat plaatsvindt op het E3-strand in Eersel. Dus fucking vette locatie ook natuurlijk. En ja, ik hoor jou nu denken, hoe werkt het? Hoe doe ik mee? Nou, heel simpel. De actie start vanaf morgenavond. Dus elke Glow Evening komende week maak je kans op 2 tickets. Tot en met aanstaande vrijdag 14 augustus. En ja, je hoorde het goed. Elke avond 2 tickets. Dus je bestie kan ook mee, of je beste mattie, whatever. Hoe doe je mee? Stuur Paperclip plus je voor- en achternaam naar de gratis Glow FM app. En dan doe je automatisch mee. Zo simpel is het. En dan zul je snel genoeg horen of jij de winnaar bent van die dag. Dus Paperclip, je voor- en achternaam naar de gratis Glow FM app. En wie weet sta jij binnenkort met je bestie te springen op het E3-strand. Hoe vet.

Vice en Afrojack met Used to Have It All hoorde hier op Glow. En dan krijg je nog even het Glow FM weer van mij. Vanavond blijft het in Eindhoven warm met geleidelijk meer bewolking en eventueel kans op een plaatselijk buitje. De temperatuur zal langzaam dalen naar zo'n 22 graden, dus dat wordt weer een warme nacht voor ons. Morgen ook weer zomers warm met zo'n 25 tot 28 graden. En je luistert nog steeds naar Glow FM, nu Bruno Mars met On My Soul.

Ja, ben jij een gamer, een GTA-fan toevallig? Dan let even op. Want Rockstar heeft weer wat voor ons. We blijven echt verrast worden omtrent de release van GTA 6. Want het is 30 keer uitgesteld, hoofdkantoor in de fik, ga zo maar door, je kent het wel. Maar nu iets anders. Op 27 augustus komt er namelijk een nieuwe extended look van GTA 6. En het mooie is, die verschijnt eerst op Netflix. En toen ik het voor het eerst las, had ik echt even een brain fart, want ik dacht, hoezo Netflix? Maar okay, coopie me. Normaal, je gaat naar Netflix voor een serie, een film, een beetje doelloos scrollen om vervolgens die app weer af te sluiten, want je weet niet wat je wil kijken. En straks zitten we daar met z'n allen naar een nieuwe trailer te kijken van GTA 6. Geen idee wat we kunnen verwachten. Mocht je nou denken, ja, lekker dan, ik heb geen Netflix, no worries, want later die dag komt het ook gewoon via Rockstar en YouTube online. Dus lang verhaal kort, 27 augustus, zet het in je agenda. Want na jaren wachten krijgen we nu nog meer beelden van hoe de game eruit komt te zien. Ik kan niet wachten en ik heb zo'n gevoel dat ik niet de enige ben die de Netflix-app gaat openen die dag.

0: met Chloe FM.
1: Dadelijk heb ik het met jou over een grote naam uit de muziekscene die na haar laatste show voorlopig even een stapje terug gaat doen uit de spotlight. En eerlijk, ik denk dat ik haar ergens ook wel groot gelijk moet geven. Want als letterlijk iedereen iets van je vindt, van je muziek tot je uiterlijk en zelfs je gezondheid aan toe, nou ja, dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment gewoon zoiets hebt van, nou ja, rot toch allemaal lekker even een end op. Ik log uit, houdoe. Nou, om welke wereldster het gaat en waarom ze dit besluit heeft genomen, hoor je zo van me. Nu eerst...

Chris Brown met Forever hoorde je hier. En dit is wel even bijzonder nieuws. Je hoorde het net al van me. En het gaat dus over Ariana Grande. Ariana gaat dus naar haar tour een stapje terug doen uit de spotlight. Haar Eternal Sunshine Tour loopt op 1 september af in Londen. En ja, ze wil daarna dus ja, gewoon wat meer uit de publieke aandacht verdwijnen. Voordat je nu denkt, nee, gaat ze stoppen met muziek? Dat is niet het geval, dus no worries. Ze wil gewoon even wat minder zichtbaar zijn. En eerlijk, ik snap het dus ook ergens wel. Want Ariana is de afgelopen jaren echt overal geweest. Muziek, films, interviews, rode lopers, social media. Nu weer een hele tour. Maar naast dat allemaal speelt er natuurlijk ook nog iets anders mee. Je hoorde het me net al even zeggen. De afgelopen tijd wordt er namelijk ontzettend veel over Ariana's uiterlijk en gezondheid gepraat. En ik dacht, dat is toch wel even mooi om hier ja, toch bespreekbaar te maken. Hè? Want mensen zeggen, ze vinden haar te dun, maken zich zorgen. En op social media wordt haar lichaam eigenlijk continu besproken en geanalyseerd. Ja, het is gewoon verschrikkelijk voor haar. En zij is er dus ook klaar mee. Zij heeft namelijk meerdere keren haar onvrede uitgesproken over deze opmerkingen. In 2023 zei ze zelfs in een video: ik denk dat we voorzichtiger moeten zijn en niet zo snel commentaar moeten leveren op iemands lichaam. Er zijn verschillende manieren om er goed uit te zien. Nou, helemaal period, klakkit Ariana. Helemaal gelijk heb je, lieve schat. Dus ja, als je elke dag duizenden mensen hebt die iets van je vinden, hoe je eruit ziet of zou moeten zien, hoe gezond je wel of niet zou moeten zijn, echt, ja, dan snap ik dat zij na lange tijd denkt, houdoe en de ballen. Niet stoppen met muziek, niet stoppen met haar carrière, maar gewoon even wat meer afstand van die constante publieke aandacht. Nou, haar laatste show van deze tour is dus op 1 september in Londen. En ik weet nu al, die Ariana-fans gaan dan niet gewoon naar huis naar die show. Nee, ik denk dat die emotioneel even in gaan storten, I guess. Dus, even geen camera's, geen rode lopers, geen duizenden mensen die iets van je vinden. Gewoon Ariana die even Ariana gaat zijn. En als ik het dan nu toch de hele tijd met je over haar heb, dit is Yes And.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jolijn Vaassen.
3: Ja, zondagavond, je bent erbij. Of misschien nog steeds erbij. Jolijn hier tot 10 uur op je radio. Nu Antoon met De Enige.

0: met Glow FM.
1: En dadelijk uiteraard mijn cringe story weer voor je klaarstaan. En ja, dit ging over een heel onschuldig moment eigenlijk. En ja, dankzij één misverstand werd dit moment ineens ontzettend verdacht. Ja, en daarbij, mijn moeder zat ernaast. En ik had bijna een enkeltje te pakken naar een afkikkliniek. Ja, ja. Wat het is, hoor je zo. Dit is Die Bouwsta met Magnetic.

Van je zondagavond. Ja, ja, gaan we weer. Het was alleen al cringe hoe ik cringe zei. Maar goed, vandaag eentje over van die awkward situaties waar je ouders net iets te veel meekrijgen. Ken je dat? Je bent gezellig met iemand aan het kletsen. Je moeder of je vader zit erbij en ineens zegt iemand iets waarvan je denkt: nee, zeg dit nou niet, dit mocht zij echt niet weten. Bijvoorbeeld je vriend of vriendin die je keihard snitcht waar je bij zit. Of je kent iemand die je ouders ook kent en die heeft je toevallig ooit zien roken. Terwijl dat thuis nog onder de categorie valt, nou, wanneer weet, wanneer deert. Ja, en dan zegt ineens diegene midden in een gesprek: ja, wil je een sigaretje? En jij zit daar van: waarom ben je mijn vijand? Waarom moet je dit zeggen? Nou ja, goed, dit soort situaties dus. En wat gebeurde er nou? Ik was gezellig met mijn moeder uit eten in Valkenswaard. Leuk tentje, lekker eten natuurlijk. Ons mama en ik alleen maar babbelen, babbelen, babbelen. Want ja, stilzitten en niks zeggen zit er niet in. En op een gegeven moment komt er een dame die daar werkt naar ons toe. Ze loopt helemaal om de tafel heen, komt aan mijn kant staan. En vervolgens gaat ze dus gehurkt naast me zitten. En dan fluistert ze op zo'n manier waarvan je meteen weet: oké, dit is informatie die niemand mag horen. En wat ze dus eindstand zegt is: ja, je dealer achter jullie biedt jullie wat te drinken aan. Ja, ja, ja. Je dealer. Ja, dat was echt wat ze zei. En ik kreeg één grote storing. Mijn moeder die me aankijkt met een of andere side-eye. Met: Jolijn, wat weet ik nog niet. Alsof ze in 3 seconden mijn leven voorbij zag flitsen. Met: moet ik haar aanmelden voor een afkikkliniek? Hoe lang speelt dit al? Waarom wist ik hier niks van? Dus goed, wij kijken allebei heel subtiel, nou ja, zo subtiel mogelijk achterom. En toen zagen we dus wie die dealer was. Ik kan je vertellen, het was gewoon de autodealer. Ja, de autodealer van mijn moeder. Dus zo spannend was het niet. Die man zat daar gewoon casual achter ons, had tegen die medewerker gezegd: zeg maar dat het van de dealer is. Hij bedoelde dus autodealer. En die arme meid, die had blijkbaar een hele andere interpretatie. Nou, gelukkig, mijn moeder heeft me niet per direct naar een afkikkliniek gestuurd. Maar dit is dus precies hoe één woord een compleet andere situatie kan creëren. Maar ja, autodealer klinkt in een restaurant heel onschuldig. Maar haal je het woordje auto ervan af, dan zit je ineens midden in een heel ander gesprek. Dus ja, geen dealer, geen drugs, geen afkikkliniek. Gewoon een autodealer die zijn functietitel net iets te creatief had afgekort.

Alan Walker met Heartbreak Melody. En dan krijg je nog even het Glow FM weer van mij. Vanavond blijft het in Eindhoven warm met geleidelijk meer bewolking en eventueel kans op een plaatselijke bui. De temperatuur zal langzaam dalen naar zo'n 22 graden. Dus dat wordt weer een warm nachtje voor ons. Morgen wordt het weer zomers warm met zo'n 25 tot 28 graden. En je luistert nog steeds naar Glow FM. Nu Lost Frequencies met Live It All.

0: Kelly Rowland met Work. En wat een heerlijke tune blijft het toch, ik moet het zeggen.
1: Win deze week kaarten voor Paperclip Festival.
0: Ja, en ben je nou net pas ingetuned? Dan let even op, want ja, je hoort het goed. Je kan bij ons tickets winnen voor het Paperclip Festival. Dat plaatsvindt op het E3-strand...

avond. Dus elke Glow Evening komende week maak je kans op 2 tickets. Ja, maar liefst 2. Dus je beste mattie, beste vriendin, die kunnen gewoon mee. Hoe doe je mee? Stuur Paperclip plus je voor- en achternaam naar de gratis Glow FM app. En dan doe je automatisch mee. En zul je snel genoeg horen of jij de winnaar bent van die dag. Dus Paperclip voor- en achternaam naar de gratis Glow FM app. En ja, wie weet sta jij binnenkort met je bestie te springen op het E3-strand. Heel veel succes! That's right.

0: het weekend vier je met Glow FM.
1: Volgens mij heeft inmiddels iedereen het wel ergens voorbij zien komen, maar ik wil hem toch even benoemen. Want stel jij hebt dit spectaculaire nieuws net gemist, vertel ik het jou toch nog even. Want aanstaande woensdag krijgen we een zonsverduistering. En niet zomaar eentje, want vanuit Eindhoven wordt ongeveer 90% van de zon bedekt. En het hoogtepunt zal dus te zien zijn rond zo'n 7:50. Dus, als je woensdagavond buiten bent en ineens denkt, waarom wordt het ineens zo donker? Nou, dat is geen filter van TikTok, dat is gewoon de maan die voor de zon schuift. En niet gewoon gewoon, want het is wel een speciaal fenomeen. Dus ja, aanstaande woensdag rond 8:00 in de avond even naar boven kijken. En vergeet natuurlijk niet een goede eclipsbril te dragen en niet door een of ander vergiet te krijgen. Want ik heb gehoord dat dat niet best is voor de ogen. Nu onze Eindhovenaar Fresco met zijn tune Begrijpen.

0: Frenna hoorde je nog even met Zaza hier op de zondagavond. Ja, en het zit er ook weer voor mij op. Ik wens je vast een hele goede nieuwe week toe. Maar blijf vooral hangen, want na het nieuws van 10 uur hoor je onder andere Shawn Mendes met Heart of Gold en Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. Hele fijne week, fijne avond en houdoe!
1: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 10 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings. Toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Norena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyaradoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van der Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Van de Brainport.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout.